0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sports Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
0: Schaatsen.
9: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld, maar puntje bij paaltje is het hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd, FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment. En ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van een rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waar bij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het dreamteam van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chaubert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet hoe je dat uitspreekt, uit Cap Verde staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Koubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olise uit Frankrijk, het, ja, de nieuwe ster aan het firmament Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalend systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
2: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan de geruchten dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Intussen hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk €1,2 miljard. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek-aan-nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet. Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Nou wil ik helemaal niet kleinerend doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
2: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een opfrisbeurtje voor de buren dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
2: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte, het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling, want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen. Zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. We hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom eten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer

0: weer begonnen met judo. En nou ja, dat vond ik leuk. En ja, zo bleef dat eigenlijk hangen. En zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
0: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen ja, op de grond kunnen leggen. En ja, stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En ja, dat bleef ik leuk vinden. En ja, het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
0: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik van ja, judo is wel waar ik mee door wil. Ja,
1: overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want nou, als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
0: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: nou ja, judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, nou ja, als je... hoe oud was je eigenlijk?
0: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je, weet ik wel, als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
0: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met ja, gewoon een beetje de basistechnieken en ja, een beetje aanvoelen en ook een beetje ja, het leren met zeg maar ja, elkaar vast hebben en gooien en zo. En ja, het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En ja, zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt nou ja, de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
0: Ja, eigenlijk heb je nou sowieso de banden natuurlijk. Die ja, heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... Ja, die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En nou, zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En ja, zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, nou wat jij zei, van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En ja, dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het zeg maar de worpen uitvoert. Ja, dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
0: Ja, ja, ja, als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katas erbij kijken en zo. En,
1: nou ja, je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, nou toen ik begon... Nou, eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En... ja, zo eigenlijk. Zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En nou, uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van... Ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen. Ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van... ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo... dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Spiermassa weten we allemaal, dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan... daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken. Dan heb je uiteindelijk voordeel. Want je weegt de dag voor je wedstrijden. Is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. En het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje.
1: Ja.
0: Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed. Waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen. Eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups in die leeftijd. De European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld, ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. All Sports Radio. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3:00.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi dat bestaat uit 3 fases zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. En we gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get a drama song.

0: Sports Radio Live.
1: Momenteel bevinden we ons zo halverwege de Europese kampioenschappen zwemsporten in Parijs. Het schoonspringdeel van het kampioenschap zit er inmiddels op. En daarin wist Nederlands hoop in bange schoonspringdagen Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatsten ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons pakt.
2: Ja, ben ik ongelooflijk blij mee.
1: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
2: Nou, ik wist wel, het veld het was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt, was echt heel gaaf. Was ook een beetje onverwacht. Maar desalniettemin ongelooflijk mooi.
1: Want nu is dit EK natuurlijk best wel lang. Want je hebt heel veel verschillende zwemsporten die bij elkaar zijn gepakt. Zo ben jij denk ik al onderweg naar huis als je al niet thuis bent. Het zwemgedeelte gaat dan bijvoorbeeld volgende week pas los. Desondanks, hoe is het om dan met een Team NL daar te zijn?
2: Ja, superleuk. Ik denk dat wij in 5 jaar niet meer met zo'n groot team zijn gegaan. Dus dat was ongelooflijk gaaf. We hebben ook weer voor het eerst als Nederland een team event kunnen doen. Daar heb je 4 springers voor nodig. En dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes die was ook nog onderdeel van onze groep. Het was ongelooflijk gezellig. En ook mooi om met een groot oranje team naar binnen te lopen.
1: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
2: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
1: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Nou, zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks veel reacties gehad op je prestaties.
2: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport. Maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn, dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
1: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
2: Zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
1: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
2: Ja, wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf.

0: ja, zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren. Dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Maar ja, ik doe dit natuurlijk al 16 jaar. Dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
1: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders zou ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Maar uiteindelijk, ja, voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
0: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, ja, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder de neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, of deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En niet, na, of niet te kijken hoe andere springers het doen en dan vergelijken. Want dan weet je nu hoeveel punten heb ik nodig. En dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde, was voor mij de minste sprong. Dus dan heb je nog één sprong voordat je weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
1: Want dan heb je dus nog één sprong te gaan. Die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salto voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
0: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je volgende, dan kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee het. Ja, je hebt gewoon waarmee je het moet doen.
1: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja. En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
0: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
1: Ja, ben je dan toch blij dat je, voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
0: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Maar ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker de volgende keer het doel.
1: Nou ja, je zei ook voor het eerst in een lange tijd mocht ook eens een team onderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilton. Hoe was dat?
0: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. We zijn er eigenlijk pas 3 maanden, nee, 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met z'n tweeën kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. Dus ja, we zullen zien wat daar de toekomst van komt.
1: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar, dat de toekomst in ieder geval er goed uitziet?
0: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen, wie weet dat wat daaruit komt.
1: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan, natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en zeg universiteitssportland op dit soort prestaties?
0: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, zijn ze, nou ja, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Nou heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië. Die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
1: Want verschilt het per nou veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland? Zit daar nou veel verschil in?
0: Ja, nou ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers. Want schootspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van, 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen, niet alleen uit de VS. Dus dat is wel het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer, maar gewoon heel anders.
1: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat er weer mee?
0: Ja, zeker. Zeker. Want jij gaat natuurlijk van een team. Wij zijn met z'n vijven. En dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar ja, zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
1: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
0: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
1: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
0: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs en dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
0: Precies, super fijn.
1: Ik ga in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
0: Dankjewel, super leuk dat je belde.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd, ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Abu baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaker, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over een beetje de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifiers. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
3: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt en uit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken. Dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg. Als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed, dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat de enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het

0: prijs dus waardig dat de top van die artiesten zegt: het is, gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. He, want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. He, met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een masterstoernooi notabene. Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, nou, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
0: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang komt dit naar voren. En zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld. Die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in ja, relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna 3 bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van 2 bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdelingen en de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens. Want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden. Hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
0: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in één jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een vier paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere drie samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
0: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die nog daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg. Maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie. Maar ze moesten er wel voor betalen natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maak je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt. En hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want daar hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hebben. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij, Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was. Dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is. Maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld en een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. Hebben we natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
0: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus, meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus ook een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk, sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze, dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt, maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende, zeg maar, smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is, gaat naar nu een terraflexvloer heet het dan. En dan de verschillen tussen terraflexvloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de terraflexvloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op andere sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die terraflexvloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter, zodat ballen vooal recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk, denk ik, te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100%, zeg maar, dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de Spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Zeg maar een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus zeg maar echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold.

0: En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan nou, wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, oké, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want ja, als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ja, ondervloer. Hè, want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan, ja, dan komt er een soort bobbel in dat veld. Nou, dat wil je ook voorkomen. En daarnaast nou, zijn er ook nog wel eens sport. Vloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
0: Nee, ik denk dat dat eigenlijk. Ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal. Dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar ja, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat, ja, dan gaat het echt om ja, mini kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer.
0: Ja.
1: Zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
0: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk, op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag, om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we, nou nu eigenlijk al 2,5 week naar het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer, ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
0: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
0: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk, nou, eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal. Nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat dat eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij.
0: Ja.
1: Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
0: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat ze, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat. Als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
0: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die... Ja, die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die... kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
0: Ja, ik denk dat we zeker in de... we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie... resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
0: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
0: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
0: Dankjewel, we gaan ons best doen.
2: All Sport Radio Live.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaker, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld, maar puntje bij paaltje is het hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd, als FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment. En ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van een rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika, en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waarbij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het dreamteam van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of er ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chobert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet of hoe je dat uitspreekt, uit Cap Verde staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Kubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olysee uit Frankrijk, het, ja, de nieuwe ster aan het firmament Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalingssysteem, systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
2: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan een gerucht dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek-aan-nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet. Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Nou wil ik helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
2: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een, ja, een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
2: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte. Het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling. Want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen, zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. En we hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. Hebben we natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is het altijd mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Watch me go.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke

0: wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, nou wat jij zei, van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En ja, dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het zeg maar de worpen uitvoert. Ja, dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan, eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
0: Ja, ja, ja, als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Nou ja, je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, nou toen ik begon. Nou, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op... op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest. Gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld... Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op 1800 euro of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar... Ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de, nu bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om ja, mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want nou ja, er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ja, ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, ja, om dat te laten gebeuren.
1: Want nou ja, als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is ja, een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, ja, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant en kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. En we mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give it a try.

0: Nederlands hoop in bange schoonspringdagen. Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatsen ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons pakt.
1: Ja, ben ik ongelooflijk blij mee.
0: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
1: Ik wist wel, het veld, het was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt, was echt heel gaaf. Was ook een beetje onverwacht. Maar desalniettemin ongelooflijk mooi.
0: Want nu is dit EK natuurlijk best wel lang. Want je hebt heel veel verschillende zwemsporten die bij elkaar zijn gepakt. En zo ben jij denk ik al onderweg naar huis als je al niet thuis bent. Het zwemgedeelte gaat dan bijvoorbeeld volgende week pas los. Desondanks, hoe is het om dan met een Team NL daar te zijn?
1: Ja, superleuk. Ik denk dat wij in 5 jaar niet meer met zo'n groot team zijn gegaan. Dus dat was ongelooflijk gaaf. We hebben ook weer voor het eerst als Nederland een team event kunnen doen. Daar heb je 4 springers voor nodig. En dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes die was ook nog onderdeel van onze groep. Het was ongelooflijk gezellig. En ook mooi om met een groot oranje team naar binnen te lopen.
0: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
1: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
0: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks veel reacties gehad op je prestaties.
1: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport. Maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn. Dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
0: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
1: Zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
0: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
1: Ja, wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf. Zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren, dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Ik doe het natuurlijk al 16 jaar, dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
0: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders zou ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
1: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder een neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En niet

0: of niet te kijken hoe andere springers het doen en dan vergelijken, want dan weet je niet hoeveel punten heb ik nodig en nou, dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde, was voor mij de minste sprong. Dus nou ja, dan heb je nog één sprong voordat je nou ja, weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
1: Want nou ja, dan heb je dus nog één sprong te gaan. Nou ja, die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salto voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van nou ja, die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
0: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je volgende, kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee je het. Ja, je hebt gewoon waarmee je het moet doen.
1: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
0: Ja, gelukkig wel.
1: En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
0: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
1: Ja, ben je dan toch blij dat je, nou ja, voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
0: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Maar ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, nou, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker volgende keer het doel.
1: Nou ja, je zei ook voor het eerst in lange tijd mocht ook eens een team onderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilton. Hoe was dat?
0: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. We zijn er eigenlijk pas 3 maanden, nee, 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is ja, in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met z'n tweeën kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. Dus ja, we zullen zien wat daar de toekomst van komt.
1: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want nou ja, hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog nou ja, 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar, dat nou ja, de toekomst in ieder geval er goed uitziet?
0: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen, wie weet dat wat daaruit komt.
1: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan, natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en nou ja, zeg universiteitssportland op dit soort prestaties?
0: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, zijn ze, nou ja, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Nou, heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië, die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan ja, heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En ja, we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
1: Want verschilt het veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je, nou ja, gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland. Zit daar nou veel verschil in?
0: Ja, nou ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers. Want schoonspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van, nou ja, 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Alleen ja, hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen. Niet alleen uit de VS. Dus dat is wel het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer. Maar gewoon heel anders.
1: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat er weer mee?
0: Ja, zeker. Zeker. Want ja, je gaat natuurlijk van een team. Wij zijn er met z'n vijf. En dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar ja, zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
1: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
0: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
1: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
0: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs en dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
0: Precies, super fijn.
1: Ik ga in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En ja, nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
0: Dankjewel, super leuk dat je belde.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar het heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, dienovereenkomsten, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. Hè, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen, dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over een beetje de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifiers. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt, vanuit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken, dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg, als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed. He, dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat er enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. Met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een masters-toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. Zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie, maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld, die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer, mede geïnitieerd door de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna drie bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van twee bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling in de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens, want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden, hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in één jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene van meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een vier paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere drie samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die daar gepland staan, in Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg. Maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie. Maar ze moesten er wel voor betalen natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maakt je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want daar hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hebben. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij, Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was. Dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar. Dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is. Maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld. En een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Do you ever

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar... verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt... beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed

0: Dat is zeg maar dat je een hyperterme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een overhitting, in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Nu ja, kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even nou ja, een rondje hardlopen of iets dergelijks.
0: Ja, zeker.
1: Waar moet je dan vooral op letten om nou ja, niet in zo'n situatie terecht te komen?
0: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar, de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, hè, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, nou ja, als je dan tijdens het sporten ook nog, nou ja, minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig
0: Ja,
1: zijn.
0: dus dat daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, nou ja, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel ja, serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie men wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt, terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan, nou ja, dat soort symptomen begint te krijgen en nou ja, je gaat dan even langs de kant om, nou ja, toch even een beetje op temperatuur te komen. Zeg maar, hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat, nou ja, je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te zwalken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan. Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat ja, de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus ook een aantal factoren, en vooral bij het

0: Leveren van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, hè, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van: oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door ja, goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat nou ja, het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven
0: Ja,
1: stijgen.
0: dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen, dat je temperatuur die loopt, dus die ijlt na, zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug, maar de temperatuur die ijlt gewoon nog een aantal minuten na, loopt nog een aantal tiende graad op, vaak na de finish van een run.
1: Nu, nou ja, dat als we teruggaan naar jouw zoon, die was echt een fitte en getrainde jongen. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft, hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch ja, de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overgeting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En ja, je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgeting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. He, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En ja, dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor, dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Voetbal.
4: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld. Maar puntje bij paaltje is het, hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd, als FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment. En ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van een rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waarbij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het dreamteam van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chobea uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet hoe je dat uitspreekt, uit Cap Verde staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Kubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk, als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch, ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olise uit Frankrijk, de nieuwe ster aan het firmament Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalend systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes mijn mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening. Als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
2: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan de geruchten dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Intussen hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek aan nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet. Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Dan wil ik een en maar helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
2: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een... Ja, een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
2: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk, maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte. Het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling, want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Nou, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen, zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. We hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen...

0: partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
1: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
0: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op twee manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
1: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
0: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
1: Zeker. dat bevalt me het meest.
0: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
1: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
0: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
1: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
0: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
1: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo.
0: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
1: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
0: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
1: Ja, toen ik begon... was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
0: maar, dat wel, ja, gelukkig.
1: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
0: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
1: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ik vind het wel heel leuk en het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen en eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
0: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, het niveau wat hoger is daar?
1: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ja, ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
0: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, nou ja, jezelf toch wel, nou ja, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij ja, snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
1: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus... Ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... Ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, want nou, de reden waarom ik dat ook vraag is... nou ja, sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
1: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in, ja, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn ja, allemaal dingen.
0: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
1: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen ja, zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus,
0: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om, nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan... nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging en dan heb je dus nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
0: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
1: Ja, zeker. Nou, het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik ja, de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... ja, ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de, ja, de internationale toernooien.
0: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd. Ja, eigenlijk, ja.
1: Ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... Onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
0: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
1: Zeker, ja, hartstikke. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
0: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
1: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
0: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent de beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
1: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
1: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
0: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
1: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
0: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
1: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
0: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
1: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
0: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
1: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
0: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus ja, dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, ja, dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Nou ja, gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, nou ja, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee. Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Je klopt.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Momenteel bevinden we ons zo halverwege de Europese kampioenschappen zwemsporten in Parijs. Het schoonspringdeel van het kampioenschap zit er inmiddels op. En daarin wist Nederlands hoop in bange schoonspringdagen Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatste ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons pak.
2: Ja, ben ik er ongelooflijk blij mee.
1: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
2: Ik wist wel, het veld dat was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt

0: springers voor nodig. En dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes, die was ook nog onderdeel van onze groep. Dus ja, het was ongelooflijk gezellig. En ook mooi om met een groot oranje team daar naar binnen te lopen.
1: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
0: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
1: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Nou, zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks veel reacties gehad op je prestaties.
0: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport, maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn, dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
1: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
0: Ja, zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
1: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons eens even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
0: Ja, wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Maar ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf. Zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren. Dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Ik doe het natuurlijk al 16 jaar, dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
1: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders zou ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
0: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder de neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, of deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En te kijken hoe andere springers het doen en dan vergelijken. Want dan weet je hoeveel punten heb ik nodig. En dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde was voor mij de minste sprong. Dus dan heb je nog één sprong voordat je weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
1: Want dan heb je dus nog één sprong te gaan. Die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salte voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen. Waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
0: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je voren, dan kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee het. Je hebt gewoon waar je mee het moet doen.
1: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
0: Ja, gelukkig wel. Ja.
1: En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
0: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
1: Ja, ben je dan toch blij dat je voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
0: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij.

0: heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Maar ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, nou, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker volgende keer het doel.
1: Nou ja, je zei ook voor het eerst in lange tijd mocht ook eens een team onderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilten. Hoe was dat?
0: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. We zijn er eigenlijk pas 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met twee kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. Dus ja, we zullen zien wat daar de toekomst van komt.
1: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar. Dat de toekomst in ieder geval er goed uitziet.
0: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen. Wie weet dat wat daaruit komt.
1: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan. Natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en zeg universiteitssportland op dit soort prestaties?
0: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, zijn ze, nou ja, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Nou heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië. Die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
1: Want het verschilt het veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland. Zit daar nou veel verschil in?
0: Ja, nou ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers, want schoonspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van, 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen. Niet alleen uit de VS. Dus dat is wel het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer. Maar gewoon heel anders.
1: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat er weer mee?
0: Ja, zeker. Zeker. Want ja, je gaat natuurlijk van een team. Wij zijn met z'n vijven. En dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar ja, zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
1: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
0: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
1: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
0: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs. En dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
0: Precies, super fijn.
1: Ik ga je in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
0: Dankjewel, super leuk dat je belde. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
13: Een hele goede middag. Je luistert weer naar All Sports Radio Live op deze maandag 10 augustus. En vandaag in deze uitzending gaan we straks allereerst praten met Michael Seilaert. Wedstrijd directeur van de Wielerszesdaagse van Rotterdam. Want ja, het is nog weliswaar iets minder dan 4 maanden te gaan. Maar de eerste deelnemers, de eerste renners worden al bekendgemaakt. Ja, en wat voor een opwachting kunnen we maken bij het sprinten. Want Hattie van der Wouw gaat het opnemen tegen Emma Finucane komende editie. En dat is een behoorlijk pittige en prachtige matchup. En daar gaan we het straks met Michael uitgebreid over hebben. Verder praat ik met transferjournalist Mounir Boualin over ja, toch zijn leven tijdens een transferperiode. Want je hebt hem geregeld qua naam voorbij horen komen in de transferupdate. Hij zit niet stil. Maar ja, slaapt hij eigenlijk ook nog wel? Ik ben benieuwd. Zometeen horen we alles van Boualin zelf. Verder hoor je uiteraard ook weer een nieuwe transferupdate. Blikken we ook terug op de Tour de France Femme met voormalig toprenster Roxane Kneten. En praat ik met Noortje Driessen over hun toernooizegen van de Team NL 3x3 basketbalsters in Boekarest. En zij won daar de MVP-titel van het toernooi overigens met fantastische cijfers. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd u ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
13: Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinales van het Masters toernooi in Montreal niet bereikt. In de achtste finales verloor de 30-jarige tennisser met 4-6, 5-7 van de als derde geplaatste Tsjech Jakub Menšík. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton, die op zijn beurt weer in 2 sets afrekenen met de Braziliaan João Fonseca. Van de Zandschulp, die in het toernooi als nummer 70 van de wereldranglijst begon, die zorgde in de tweede ronde nog voor een verrassing met een zege op Daniil Medvedev. In de derde ronde rekende Van de Zandschulp knap af met de Pool Hubert Hurkacz. Op zondag verloor ook Tellen Griekspoor in de achtste finales in Montreal. Daarin was Daniel Merida met 6-3, 6-1 te sterk.
0: All Sports Radio Live.
13: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hattie Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Seilaert. Michael, hele goedemiddag.
14: Goedemiddag, goedemiddag.
13: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Nou ja, zo'n 4 maanden van tevoren.
14: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
13: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppels je kan samenstellen.
14: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè. Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk twee echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heijnen en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk hè, doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
13: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsey de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
14: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsey nog niet het geval. We wilden die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
13: Hoe belangrijk is het dat je Lindsey de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
14: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En want ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsey al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen. Hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. En de een is daar sneller in rond. En zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
13: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijzen. Nu gaan we onze eigen Hetty Raketti, Hetty van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
14: Ja, het is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hetty natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hetty hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen. Iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden. Hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijzen afpakte in Ahoy. Dan rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
13: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
14: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld gaat worden.
13: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
14: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben. Eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden, die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. En dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
13: Wat verwacht je dat deze matchup, die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
14: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker. Met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
13: Nou, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen. Wielersesdaagse.rotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zijlaard. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
14: Ja, dankjewel.

0: Just Jack Stell en John Hamm, Turn the Lights Off, worden hier bij All Sports Radio Live. Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update, namelijk die van Mounir Boualien. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? En hoe kijkt hij eigenlijk naar collega's als Fabrizio Romano? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
1: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Het is constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus... Ja, af en toe dan voel ik mij eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
0: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
1: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja.
0: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
1: Ja, nee, ik merk ook wel dat, kijk, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug. Dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan. Om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes... uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
0: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
1: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen. Toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport, ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport, liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou je niet het werk wat je bij Voetbalzone doet, gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orderpickbedrijffabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien, overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist, was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En, het leek mij gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Het is eigenlijk per toeval erin gerold.
0: Nou, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om, de transferjournalist te worden?
1: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt gelul hoor. Nee, puur eigenlijk om, zij schetsen een plaatje van, ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk, je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken en wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven, ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden, flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
0: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
1: Dat begint bij, het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door. Of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X. En dat ga je dan allemaal in je netwerk, ga je dat controleren of het klopt, ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet. Maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, dit is bijna rond. Hier moet ik even kort op zitten. Dit is bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws. Ik heb het vanuit 2 bronnen kunnen bevestigen. Dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten. En en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
0: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon... Mensen in de voetballerij, en dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt, maar ook gewoon door, vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen, gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk, om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel... merendeels in contact, ja.
0: En dan, zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
1: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland... dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het eindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben... Ik vond de primeur afgelopen week van Kordai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van... Het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Welke nog meer? Ja, lastig hoor.
0: ja, ik kan me voorstellen. Je bent natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dat is lastig om er eentje te noemen.
1: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij raakt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus daar was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou nu zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
0: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbijgekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
1: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon... heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en even eventjes de transferknop even uit.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
1: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualine. Maar op Instagram ook, Mounir Boualine. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
0: Mounir Boualine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je belde. Heel leuk.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
1: Thijs Dallinga staat mogelijk voor een transfer naar de Bundesliga. Dat meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio. De spits staat al langere tijd op de nominatie om te vertrekken bij Bologna. En naar verluidt heeft Werder Bremen, maar ook een andere nog onbekende Bundesliga-club serieuze interesse. VI weet dat er interesse was uit La Liga, de Serie A en dus de Duitse competitie. Werder Bremen lijkt in ieder geval door te zetten voor de komst van Dallinga, die in de Bundesliga zijn vorm weer moet vinden. De Nederlander Roderick van der Ham voegt een nieuwe topclub toe aan zijn cv. De vertrouweling van Arne Slot zit niet lang stil na zijn vertrek bij Liverpool. Hij gaat komend seizoen namelijk aan de slag bij Borussia Dortmund als Head of Analysis. Zijn nieuwe baan maakt van der Ham zelf bekend. De laatste jaren was hij een vast gezicht in de staf van Slot bij zowel Feyenoord als Liverpool. Sinds het vertrek van de hoofdtrainer uit Engeland zat ook van der Ham zonder werkgever. Niet voor lang dus, want hij heeft een nieuw avontuur te pakken in de Bundesliga. Tom van Bergen is niet van plan zijn kont tegen de krip te gooien nu FC Groningen hem weigert te verkopen aan AZ. Ergens begrijpt hij het standpunt van de directie wel, zo laat de man van 6 miljoen weten. Wat ik waard ben, tja, dat vind ik echt lastig. Dat laat ik liever aan de experts over, zo zegt Van Bergen tegen Dagblad van het Noorden. Het is heel raar om opeens je eigen naam in de media te lezen met al die bedragen erbij. AZ deed de laatste weken verwoede pogingen om hem los te weken, maar Groningen bleek standvastig. Van Bergen kan daar wel begrip voor opbrengen. Ik heb gesproken met de club en ik snap de uitleg. Een week voor de competitie en dan alles op de schop gooien. Ik begrijp dat ze dat niet willen. Ajax is Sergio Arribas niet vergeten. De 24-jarige uitblinker van Almeria staat nog altijd in de belangstelling van de Amsterdamse club, zo meldt Mundo Deportivo. Ajax zou de meeste interesse hebben getoond in Arribas, van wie wordt verwacht dat hij in de laatste weken van de zomerse transferperiode nog een stap gaat maken. De aanvallende middenvelder staat ook op het lijstje bij Real Betis en in een eerder stadium bracht Benfica tevergeefs een bod van 20 miljoen euro uit. Dat een transfer vooralsnog uitblijft voor Arribas heeft volgens Mundo Deportivo te maken met de vraagprijs van Almeria. Die lijkt nog steeds hoger te liggen dan 20 miljoen. Het is niet uitgesloten dat Arribas op huurbasis overgenomen kan worden met een eventuele verplichte optie tot koop. In hoeverre Ajax dat met Michel Sanchez een Spaanse trainer heeft kans maakt, is nog afwachten. En als het dan aan Yasser Ueda ligt, maakt hij op korte termijn de overstap naar de Premier League. Volgens de AD ligt daar de voorkeur van de 27-jarige spits van Feyenoord. Ueda staat in de concrete belangstelling van Fenerbahçe, dat een openingsbod van meer dan 20 miljoen euro heeft neergelegd in de Kuip. Feyenoord is bereid het gesprek aan te gaan met de Turkse topclub en hoopt dat er naar verluid 25 miljoen euro uit de sleep valt. Ueda moet echter ook een akkoord zien te bereiken met Fenerbahçe, dat zich ook wil versterken met Romelu Lukaku. En dat is nog geen formaliteit. Het AD weet dat Ueda zelf zijn zinnen heeft gezet op een stap naar de Premier League. In het eerste stadium werden clubs als Brighton, Hove Albion en Ipswich Town aan hem gelinkt.
0: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootste wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want het was wat dat betreft.

0: mogen toe. Ja, en toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar ja, daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk toch een muurtje van niks, maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Nieuwe Doma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En ja, gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel. Nou ja, gewoon nee, niet eens misschien. Gewoon de sterkste is deze Tour. En ja, haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die, nou ja, die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want ja, die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marlijn Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Nibia Doma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Nou ja, achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Nou ja, ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag ook nog eens je krachten laten zien op, nou ja, inderdaad, dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
0: Nou ja, ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meest in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien, zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. En ja, daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. En ja, dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Maar goed, zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon, nou ja, je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
0: Ja, nou ja, en eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze tour in uitblinkt. Je weet dat Nieuwe Doma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt. Ja, de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste Vollering die we ooit hebben gezien. En ja, dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. Nou ja, we hebben 9 etappes Tour de France Femmes gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker, dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
0: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten of aan bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook dat zien we ook terug in deze Tour de France Femmes. We hebben een top wielrenner. We hebben een groep top wielrensters die super met

0: elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de renners die wij zien strijden in beeld. Ja, en daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want ja, we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral maar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, ja, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
0: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn, maar ook daar wil ik meteen weer toch een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar het de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Jerry, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
0: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering, de kopvrouw, goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Het wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze het beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was getekend Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
0: Ja, ik kan niet wachten tot we in Ecotour meer vrouwen willen rennen. Doei.
1: Doei.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Muziek van Matthew Wilder, Breaking My Stride, wordt hier bij All Sports Radio Live. Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende voor onze vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven, wat doet dat eigenlijk met je?
1: Ik denk dat dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
0: Ja, want ik weet ook, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
1: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
0: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus je zegt ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
1: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
0: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
1: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
0: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ja, ik zei het al, derde toernooizegen in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
1: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn steeds 3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
0: Dan kunnen ondertussen natuurlijk wel ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
1: Ja. Ja, zeker, ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
0: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
1: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, dat is gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
0: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
1: Ja, we kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
0: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklasse met Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om... Om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
0: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
1: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
0: Ja, precies. En het scheelt enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
1: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbeidzjan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
0: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
1: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
0: Nou ja, vol gas.
1: Een beetje de emotion van, ja.
0: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
1: Ja, bedankt. Heel erg bedankt.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover ook weer All Sports Radio Live voor deze maandag 10 augustus. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag allemaal online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zijn we er woensdag weer tussen 12 en 1 met All Sports Radio Live. En daarin onder meer, ja, ik vind het heel erg leuk dat we ze kunnen spreken. Team NL hockeyers, Felice Albers en Floris Middendorp. Allebei ook spelers van HNBC Amsterdam. En we gaan met hen hebben over natuurlijk het aankomende WK hockey in hun eigen stad, hè, in Amsterdam, in het Amsterdamse Bos. Sterker nog, in hun eigen thuisstadion. Verder hoor je ook weer een transfer-update en gaan we onze beachman Arnoud Wildschut weer spreken over de Summer Beach Life Tour. En verder ook komende woensdag om 3:00 een nieuwe aflevering van de BV Sport. En Frank van der Walbaken en ik gaan daar dit keer in praten met Erik Gerritsen. Hij is algemeen directeur van de Hockeybond KNHB. En ja, dat kan ook niet anders, hè, in deze periode, dus met dat WK voor de deur. Dus hockey wat de klok slaat komende woensdag hier bij All Sports Radio. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne resterende maandag. Een hele fijne dinsdag. En ik zeg vast, tot woensdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1:00. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens de sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog

0: net, soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is, natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer, die toch vaak wat net wat gladder is, gaat naar nu een terraflexvloer, heet het dan. En dan de verschillen tussen terraflexvloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
0: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op andere sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, nou, dat is voor bordjaspelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex-vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter, zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat, je probeert het zo goed mogelijk, denk ik, te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen dat dat helemaal tot in de 100%, zeg maar, dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het, qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van: goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
0: Nee, ja, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de Spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag en die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet en hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt, want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Zeg maar, een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus, zeg maar, echt zo waterpas mogelijk.
0: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van oké, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Nou, dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
0: Nee, ik denk dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milli kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Nou, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van: ja, nu hebben ze het al heel erg over die vloer. Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
0: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar, dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nou nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad wat je zelf zegt met een aantal procenten beter voorbereid te zijn. Zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdverschil natuurlijk al een eindige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
0: Ja, nee zeker. Dus dat is inderdaad ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe hebben we... Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt. Om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen. Qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
0: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen... Waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden. Is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland. Die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en dan... Iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er twee spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er één nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk ja, een van de eerste... grootste krachtmeting is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al helemaal geïntegreerd in het team?
0: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat ze... Nou, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat. Als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol. Als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig. Kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
0: Momenteel eigenlijk niet. Nee. Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ja, ook wel na wat ik zeg echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook ja, voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
0: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld vorig jaar het EK. Waarin we uiteindelijk vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
0: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
0: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog een 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
0: Dankjewel, we gaan ons best doen.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualine. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus ja, af en toe dan voel ik me eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
2: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van oké, morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja.
1: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
2: Ja, nee, ik merk ook wel dat, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug. Dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan. Om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
1: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
2: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen, toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport, ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport, liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. Toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou je niet het werk wat je bij Voetbalzone doet gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werd ik nog 3 nachten in de week bij een orenpikbedrijf fabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien, overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist en was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek mij gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Dus eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Maar waardoor ben je dan toch overstag gegaan om de transferjournalist te worden?
2: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt gelul hoor. Nee, puur eigenlijk om... zij schetsen een plaatje van, ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk, je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken en wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven, ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden, flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
2: Dat begint bij. Het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan. Wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door of je krijgt het krijg ook heel vaak tips in met DM op Instagram of op X en dat ga je dan allemaal in je netwerk ga je dat controleren of het klopt ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet, maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, dit is bijna rond, hier moet ik even kort op zitten, bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws, ik heb het vanuit 2 bronnen kunnen bevestigen, dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon... Mensen in de voetballerij, en dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt, maar ook gewoon door, vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen, gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel... Ja, merendeels in contact, ja.
1: En dan, zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
2: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog drie hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben... Ik vond de primeur afgelopen week van Kordai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van... Het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: ja, ik kan me voorstellen. Ik ben natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dan is lastig om er eentje te noemen.
2: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij vraagt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus daar was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbijgekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
2: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon... heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en even eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
2: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualine. Op Instagram ook, Mounir Boualine. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat je belde.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En

0: Pat Udoka ook gewoon. En ja, die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En nou, zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En ja, zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd Judoka. En je hebt ook het stukje, nou wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En ja, dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het zeg maar de worpen uitvoert. Ja, dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
0: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Nou ja, je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, nou toen ik begon. Nou, eer was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt

0: allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo. Dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol. In ja, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn ja, allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen ja, zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om, nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging en dan heb je dus nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Nou, het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik ja, de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ja, ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd. Ja, eigenlijk, ja.
0: Ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja, hartstikke. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou ja, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik nou, naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen. Daar, ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou ja, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn naar de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sport Radio Live.

Sports Radio. Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben, nou, volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond de Nederlandse dames en de Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hetty Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Nou ja, zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè. Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppies je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè. Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heijnen en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk hè, doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. Wil die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bosse samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn, omdat Peter Schepp en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijse. Nu gaan we onze eigen Hattie Raketti, Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, het is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Kijk, sowieso willen we met de Zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijse.

0: Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
1: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben. Eigenlijk met twee rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden, die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. En dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Volgens mij wordt dat hartstikke tof.
0: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
1: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
0: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielerszesdaagserotterdam.nl is de place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
1: Ja, dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een rilletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we echt hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming. Van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een toch een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Niewiadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag ook nog maar eens je krachten laten zien op dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, dit die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. En daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. En dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Maar goed, zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: En eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Niewiadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste voldering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten of aan bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
2: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Géry, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
2: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering de kopvrouw goed afzetten. Géry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Géry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Géry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk heeft het gewoon, geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was het tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
2: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwenwielrennen.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Get a drama!

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende volgens de vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven, wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus je zegt ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de volgende, de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook natuurlijk, ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ik zei het al, derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn 7-3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja. Ja, zeker, ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, dat is gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: Ja, we kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ons ook wel, dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement met Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om, ja, om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En dat het scheelt dat ja, enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbeidzjan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: De emotion van, ja.
1: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
11: Een hele goede middag. Je luistert weer naar All Sports Radio Live op deze maandag 10 augustus. En vandaag in deze uitzending gaan we straks allereerst praten met Michael Seilaert, wedstrijddirecteur van de Wielersdaagse van Rotterdam. Want ja, het is nog weliswaar iets minder dan 4 maanden te gaan. Maar de eerste deelnemers, de eerste renners worden al bekendgemaakt. Ja, en wat voor een opwachting kunnen we maken bij het sprinten? Want Hetty van der Wouw gaat het opnemen tegen Emma Finucane komende editie. En dat is een behoorlijk pittige en prachtige matchup. En daar gaan we het straks met Michael uitgebreid over hebben. Verder praat ik met transferjournalist Mounir Boualine over ja, toch zijn leven tijdens een transferperiode. Want je hebt hem geregeld qua naam voorbij horen komen in de transferupdate. Hij zit niet stil. Maar ja, slaapt hij eigenlijk ook nog wel? Ik ben benieuwd. Zometeen horen we alles van Boualine zelf. Verder hoor je uiteraard ook weer een nieuwe transferupdate. Blikken we ook terug op de Tour de France Femme met voormalig toprenster Roxane Kneteman. En praat ik met Noortje Driessen over hun toernooizegen van de Team NL 3x3 basketbalsters in Boekarest. En zij won daar de MVP-titel van het toernooi overigens met fantastische cijfers. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houdt u ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
11: Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinales van het Masters toernooi in Montreal niet bereikt. In de achtste finales verloor de 30-jarige tennisser met 4-6, 5-7 van de als derde geplaatste Tsjech Jakub Menšík. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton, die op zijn beurt weer in 2 sets afrekenen met de Braziliaan João Fonseca. Van de Zandschulp, die in het toernooi als nummer 70 van de wereldranglijst begon, die zorgde in de tweede ronde nog voor een verrassing met een zege op Daniil Medvedev. In de derde ronde rekende Van de Zandschulp knap af met de Pool Hubert Hurkacz. Op zondag verloor ook Tellen Griekspoor in de achtste finales in Montreal. Daarin was Daniel Merida met 6-3, 6-1 te sterk.
0: All Sports Radio Live.
11: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hetty Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Seilaert. Michael, hele goedemiddag.
12: Goedemiddag, goedemiddag.
11: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Nou ja, zo'n 4 maanden van tevoren.
12: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar wat voor ons heel erg speelt in timing is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
11: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is. Om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppies je kan samenstellen.
12: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, dus ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk twee echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heine en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
11: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
12: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. We wilden hier sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
11: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bosse samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
12: Ja, dat is heel fijn, omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen. Hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. En de een is daar sneller in rond. En zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
11: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijzen. Nu gaan we onze eigen Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
12: Ja, dus heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. We hebben, kijk, sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, ja, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijs afpakte in Ahoy. Ja, daar rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
11: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
12: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld moet worden.
11: Ja, het huidige record staat op de naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finn Juken. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, nou ja, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
12: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben, eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden, die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al, ja, dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
11: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden, op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
12: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker. Met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
11: Nou, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielersesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
12: Ja, dankjewel.

0: Just Jack Stell en John Hamm, Turn the Lights Off, worden hier bij All Sports Radio Live. Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update, namelijk die van Mounir Boualin. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? En hoe kijkt hij eigenlijk naar collega's als Fabrizio Romano? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
1: Ja, nee, dat kun je wel zeggen, ja, eigenlijk. Het is constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus... Ja, af en toe dan voel ik mij eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
0: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
1: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van oké, morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen en dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja,
0: ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
1: Ja, nee, ik merk ook wel dat, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug, dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan, om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes... uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
0: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
1: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen. Toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport, ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport, liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou je niet het werk wat je bij Voetbalzone doet gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orenpikbedrijf fabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien en overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist en was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Berro Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek mij gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Is eigenlijk per toeval erin gerold.
0: Nou, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om, de transferjournalist te worden?
1: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt gelul hoor. Nee, puur eigenlijk om, zij schetste een plaatje van, ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk, je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken en wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven, ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden, flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
0: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
1: Dat begint bij. Het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan. Wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door. Of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X. En dat ga je dan allemaal in je netwerk, ga je dat controleren of het klopt, ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet. Maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, dit is bijna rond. Hier moet ik even kort op zitten. Dit is bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws, ik heb het vanuit 2 bronnen kunnen bevestigen, dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
0: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Moenier. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Ja, heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon mensen in de voetballerij. En dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt. Maar ook gewoon door. Ja, vooral eigenlijk. Ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt. Ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen. Gewoon van mensen die spelers kennen. Of van mensen die zaakwaarnemers kennen. Of mensen binnen clubs kennen. En die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk. Om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel ja, merendeels in contact, ja.
0: En dan, nou ja, zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je, nou ja, zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
1: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad en daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Ja, dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben, ik vond de primeur afgelopen week van Coraisano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat de NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. Dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Ja, welke nog meer? Ja. Ja, lastig hoor.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ik ben natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dan is het lastig om er eentje te noemen.
1: Ja, nee, dat vind ik een hele. Ik vind het een hele lastige man als je het zo aan mij vraagt nu. Kijk, Sano springt als eerste erbovenuit, omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon. Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest. Ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen, als ik heel eerlijk ben. Nee.
0: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbijgekomen in de transferupdate. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
1: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen. Wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon. er heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en even eventjes de transferknop even uit.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
1: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualien. Op Instagram ook, Mounir Boualien. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
0: Mounir Boualien, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je belde. Heel leuk.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun mensen?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
1: Thijs Dallinga staat mogelijk voor een transfer naar de Bundesliga. Dat meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio. De spits staat al langere tijd op de nominatie om te vertrekken bij Bologna. En naar verluidt heeft Werder Bremen, maar ook een andere nog onbekende Bundesliga-club serieuze interesse. VI weet dat er interesse was uit La Liga, de Serie A en dus de Duitse competitie. Werder Bremen lijkt in ieder geval door te zetten voor de komst van Dallinga, die in de Bundesliga zijn vorm weer moet vinden. De Nederlander Roderick van der Ham voegt een nieuwe topclub toe aan zijn cv. De vertrouweling van Arne Slot zit niet lang stil na zijn vertrek bij Liverpool. Hij gaat komend seizoen namelijk aan de slag bij Borussia Dortmund als Head of Analysis. Zijn nieuwe baan maakt van der Ham zelf bekend. De laatste jaren was hij een vast gezicht in de staf van Slot bij zowel Feyenoord als Liverpool. Sinds het vertrek van de hoofdtrainer uit Engeland zat ook van der Ham zonder werkgever. Niet voor lang dus, want hij heeft een nieuw avontuur te pakken in de Bundesliga. Tom van Bergen is niet van plan zijn kont tegen de krip te gooien nu FC Groningen hem weigert te verkopen aan AZ. Ergens begrijpt hij het standpunt van de directie wel, zo laat de man van 6 miljoen weten. Wat ik waard ben, tja, dat vind ik echt lastig. Dat laat ik liever aan de experts over, zo zegt Van Bergen tegen Dagblad van het Noorden. Het is heel raar om opeens je eigen naam in de media te lezen met al die bedragen erbij. AZ deed de laatste weken verwoede pogingen om hem los te weken, maar Groningen bleek standvastig. Van Bergen kan daar wel begrip voor opbrengen. Ik heb gesproken met de club en ik snap de uitleg. Een week voor de competitie en dan alles op de schop gooien. Ik begrijp dat ze dat niet willen. Ajax is Sergio Arribas niet vergeten. De 24-jarige uitblinker van Almeria staat nog altijd in de belangstelling van de Amsterdamse club, zo meldt Mundo Deportivo. Ajax zou de meeste interesse hebben getoond in Arribas, van wie wordt verwacht dat hij in de laatste weken van de zomerse transferperiode nog een stap gaat maken. De aanvallende middenvelder staat ook op het lijstje bij Real Betis en in een eerder stadium bracht Benfica tevergeefs een bod van 20 miljoen euro uit. Dat een transfer vooralsnog uitblijft voor Arribas heeft volgens Mundo Deportivo te maken met de vraagprijs van Almeria. Die lijkt nog steeds hoger te liggen dan 20 miljoen. Het is niet uitgesloten dat Arribas op huurbasis overgenomen kan worden met een eventuele verplichte optie tot koop. In hoeverre Ajax dat met Michel Sanchez een Spaanse trainer heeft kans maakt, is nog afwachten. En als het dan aan Yasser Ueda ligt, maakt hij op korte termijn de overstap naar de Premier League. Volgens de AD ligt daar de voorkeur van de 27-jarige spits van Feyenoord. Ueda staat in de concrete belangstelling van Fenerbahçe, dat een openingsbod van meer dan 20 miljoen euro heeft neergelegd in de Kuip. Feyenoord is bereid het gesprek aan te gaan met de Turkse topclub en hoopt dat er naar verluid 25 miljoen euro uit de sleep valt. Ueda moet echter ook een akkoord zien te bereiken met Fenerbahçe, dat zich ook wil versterken met Romelu Lukaku. En dat is nog geen formaliteit. Het AD weet dat Ueda zelf zijn zinnen heeft gezet op een stap naar de Premier League. In het eerste stadium werden clubs als Brighton, Hove Albion en Ipswich Town aan hem gelinkt.
0: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. Ja, en toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar ja, daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een toch een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Nieuwe Doma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En ja, gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel, nou ja, gewoon nee, niet eens misschien, gewoon de sterkste is deze Tour. En ja, haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want ja, die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marlijn Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Nibia Doma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Nou ja, ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag gewoon om eens je krachten te laten zien op nou ja, inderdaad dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Nou ja, ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen: die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. En ja, daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. En ja, dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Maar goed, zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon, nou ja, je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: Ja, nou ja, en eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Nieuwe Doma, je grootste concurrent,

0: Taal vind ik het echt ja, de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste foldering die we ooit hebben gezien. En ja, dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. Nou ja, we hebben 9 etappes Tour de France Femmes gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
0: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten dat, of aan bijvoegen dat vrouwenwielrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femmes. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. Ja, en daar moeten we absoluut niet ons oog voor sluiten. Want ja, we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, ja, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
0: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer toch een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken, ongetwijfeld over deze tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging, hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Jury, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
0: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt, dit soort dingetjes. Er wordt zeg maar je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FDJ wilde Vollering, de kopvrouw, goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt.

0: Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Ja, eigenlijk geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooiheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Dus ja, het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon of het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femmes.
1: Was het tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
0: Ja, ik kan niet wachten tot een Eneco Tour. Meer vrouwwielrennen. Doei.
1: Doei.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Muziek van Matthew Wilder, Breaking My Stride, hoor je hier bij All Sports Radio Live. Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende voor onze vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
1: Ik denk dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
0: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ja, ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
1: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen en dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
0: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
1: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het echt te kunnen laten zien. En hopelijk de volgende, de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
0: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
1: Ja, dat is heel lekker. Het is ook dan wel, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
0: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ik zei het al, derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
1: Nou ja, het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn 7 3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, om 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
0: Nee, dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
1: Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké. Okay.
0: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
1: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of de goed, wat beter toernooi of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
0: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelde. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
1: We kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
0: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
0: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
1: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
0: Ja, precies. En het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
1: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbaijan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
0: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
1: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
0: Nou ja, vol gas.
1: De motion van, ja.
0: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
1: Ja, bedankt. Heel erg bedankt.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover ook weer All Sports Radio Live voor deze maandag 10 augustus. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag allemaal online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zijn we er woensdag weer tussen 12 en 1 met All Sports Radio Live. En daarin onder meer, ja, ik vind het heel erg leuk dat we ze kunnen spreken. Team NL hockeyers, Phyllis Albers en Floris Middendorp. Allebei ook spelers van HNBC Amsterdam. En we gaan met hen hebben over natuurlijk het aankomende WK hockey in hun eigen stad, hè, in Amsterdam, in het Amsterdamse Bos. Sterker nog, in hun eigen thuisstadion. Verder hoor je ook weer een transferupdate. En gaan we onze beachman Arnoud Wildschut weer spreken over de Summer Beach Life Tour. En verder ook komende woensdag om 3 uur een nieuwe aflevering van de BV Sport. En Frank van der Walbaken en ik gaan daar dit keer praten met Erik Gerritsen. Hij is algemeen directeur van de Hockeybond KNHB. En ja, dat kan ook niet anders, hè, in deze periode, dus met dat WK voor de deur. Dus hockey wat de klok slaat komende woensdag hier bij All Sports Radio. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne resterende maandag. Een hele fijne dinsdag. En ik zeg vast, tot woensdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
4: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualine. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus ja, af en toe dan voel ik me eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
2: Weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van oké, morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja.
1: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
2: Ja, nee, ik merk ook wel dat, kijk, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug. Dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan. Om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
1: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
2: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen. Toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport, ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport, liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou je niet het werk wat je bij Voetbalzone doet gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orenpikbedrijffabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien en overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist en was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek me gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Dus eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Nou, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om transferjournalist te worden?
2: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt een lul hoor. Nee, puur eigenlijk om... zij schetste een plaatje van, ik weet nog goed, dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk, je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken en wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven. Ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden. Flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij. Ja, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
2: Dat begint bij, het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in met DM op Instagram of op X en dat ga je dan allemaal in je netwerk ga je dat controleren of het klopt ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet, maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, dit is bijna rond, hier moet ik even kort op zitten, bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws. Ik heb het vanuit 2 bronnen kunnen bevestigen. Dan neem ik heel snel contact bijvoorbeeld met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon... Mensen in de voetballerij, en dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt, maar ook gewoon door, vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen, gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk, om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel... Ja, merendeels in contact, ja.
1: En dan zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
2: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben... Ik vond de primeur afgelopen week van Kodai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van... Het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: ja, ik kan me voorstellen. Je bent natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dan is lastig om er eentje te noemen.
2: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij vraagt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbijgekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
2: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon... heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en even eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
2: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualien. Op Instagram ook, Mounir Boualien. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualien, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat je belde.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Ja, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En

0: wat hoger is daar.
1: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... ja, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen. Ik deed wedstrijdjes. En toen, ja, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ja, ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
0: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, nou ja, jezelf toch wel, nou ja, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij ja, snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
1: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus... ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, want nou, de reden waarom ik dat ook vraag is... nou ja, sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
1: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in, ja, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn ja, allemaal dingen.
0: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
1: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen ja, zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus,
0: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan... nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken. Dan heb je uiteindelijk voordeel. Want je weegt de dag voor je wedstrijden. Is in de avond de weging. En dan heb je dus nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. En het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
0: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
1: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik ja, de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... ja, ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
0: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd. Ja, eigenlijk, ja.
1: Ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
0: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière.

0: Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
1: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
0: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
1: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
0: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
1: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou ja, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
1: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
0: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
1: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
0: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
1: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
0: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
1: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups in die leeftijd. De European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
0: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
1: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
0: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus ja, dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, ja, dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Nou ja, gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, nou ja, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
12: Excuse me. My name is on the list.
13: What list?
12: The DJ's list.
13: Miss Thing, there is no guest list tonight.

0: Kesley's Mix. Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsports, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hattie Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen, dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan en te kijken welke koppen je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, dus ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heine en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. We wilden je sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bosse samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn, omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. En de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijse. Nu gaan we onze eigen Hattie Raketti, Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, het is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijse afpakte in Ahoy. Dan rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld gaat worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd?

0: Ahoy op vrijdag en zaterdag, ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat ze dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al ja, dat ze in dat toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
0: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd. Is gewoon de waarde. En de ene keer, weet je wel, is bijvoorbeeld de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus ja, we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielersesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
0: Ja, dankjewel.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plottwists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Fontoe vrijdag, waar we hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar dat dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Niewiadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag ook nog eens je krachten laten zien op dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, dit die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. Daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. Dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: En eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Niewiadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste voldering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
2: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken, ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Jury, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
2: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering de kopvrouw goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Het wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze het beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was het tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
2: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwenwielrennen. All Sport Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende volgens de vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ja, ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen en dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus zeg ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook wel goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het echt te kunnen laten zien. En hopelijk de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook natuurlijk, ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook dan wel, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ik zei het al, derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Nou ja, het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn 7-3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja. Ja, zeker, ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of de goed, wat beter toernooi of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, dat is gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen, die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug, ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: Ja, we kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ons ook wel, dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om, ja, om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbaijan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: De motion van, ja.
1: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd, ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. He, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Amsterdam.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen dat helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK's hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de Spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daar bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral... Kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat... En dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is. Dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sporten. vloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar ja, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat, ja, dan gaat het echt om milli kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer.
2: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk, op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag, om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we, nou nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer, ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn. Zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk, nou, eigenlijk nou, de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal. Nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat dat eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al nou ja, zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat, nou, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart al degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je nou ja, iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, nou ja, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote, nou ja, schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enigszins, kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ja, ook wel na wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en nou, hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel ja, soort van kunnen opslaan en kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook ja, voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven.
2: Zeker.
1: Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun

0: dat we dan echt wel ja, mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
0: Ja, dat is eigenlijk vooral ja, de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar
0: Ja.
1: we hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
0: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel, maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog twee acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
0: Dankjewel, we gaan ons best doen.
2: All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. Get on down.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualin. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kun je wel zeggen, ja, eigenlijk. Constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus ja, af en toe dan voel ik me eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel of valt dat ook wel tegen?
2: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van oké, morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja.
1: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
2: Ja, nee, ik merk ook wel dat, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug. Dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan. Om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
1: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
2: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen. Toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport, ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport, liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou jij niet het werk wat je bij Voetbalzone doet gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orenpikbedrijffabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien en overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist, was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek mij gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Dus eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om transferjournalist te worden?
2: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt gelul hoor. Nee, puur eigenlijk om... zij schetsen een plaatje van, ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk, je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken en wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven. Ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden. Flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij. Ja, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
2: Dat begint bij, het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X en dat ga je dan allemaal in je netwerk ga je dat controleren of het klopt, ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet, maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, dit is bijna rond, hier moet ik even kort op zitten, bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws. Ik heb het vanuit 2 bronnen kunnen bevestigen. Dan neem ik natuurlijk heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega's, journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon... Mensen in de voetballerij, en dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt, maar ook gewoon door, vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen, gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk, om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel... Ja, merendeels in contact, ja.
1: En dan, zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
2: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben... Ik vond de primeur afgelopen week van Kodai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van... Het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: ja, ik kan me voorstellen. Ik ben natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dan is lastig om er eentje te noemen.
2: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij vraagt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbij gekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
2: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon... heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus dat gaat. Het gaat eventjes doorbijten worden. Maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen. Wat me ook weer wat extra energie kan geven. Zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en even. Eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
2: Vooral op X, voorheen Twitter, @ Mounir Boualine. Op Instagram ook, Mounir Boualine. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat je belde.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring. En dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik... begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt... jezelf toch wel soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje... In mijn hal denk ik dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus

0: Als je kijkt naar nu, qua natuur, qua gewicht zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden. Is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. En het helpt uiteindelijk wel.
0: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
1: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje.
0: Ja.
1: Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
0: De Grand Prix voor de jeugd.
1: Ja,
0: eigenlijk. Ja,
1: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk, viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
0: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
1: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
0: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
1: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
0: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
1: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
1: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
0: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
1: Ja, ik gok eerst. Ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest leggen.

0: zetten. En ja, voor de rest, ja, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. Nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd ja, weer een dingetje. Omdat je ja, natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus ja, daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de ja, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus ja, dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon. Zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sport Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hattie Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkeling wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is. Om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppels je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heine en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. We wilden hier sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen. Hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond. En zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijzen. Nu gaan we onze eigen Hattie Raketti, Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, dat is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijzen afpakte in Ahoy. Dan rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld wordt worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben. Eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden, die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. En dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat ze dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielerszesdaagse.rotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: better. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpine skiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Fontoe vrijdag, waar we hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Niewiadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag ook nog eens je krachten laten zien op dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, dit die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. Daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. Dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: Eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Niewiadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt ja, de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk. Mentaal is het gewoon de beste voldering die we ooit hebben gezien. En ja, dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. Nou ja, we hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten dat, of aan bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. Ja, en daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want ja, we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, ja, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
2: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer toch een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gered door Jury, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
2: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering de kopvrouw goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk heeft het gewoon, geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Het wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was het tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
2: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwenwielrennen.
0: All Sport Radio Live.

0: What the hell?
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende voor onze vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus je zegt ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de volgende, de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook natuurlijk, ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ja, ik zei het al, derde toernooizegen in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn 7-3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja, zeker, ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, dat is gewoon leuk. En dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: We kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ons ook wel, dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En dat het scheelt enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbeidzjan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: De emotion van, ja.
1: Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door